0: tijd.
1: Voltijd.
0: Voltijd.
1: Voltijd.
0: Berekken, zeg, er was een seafood.